0: Goeienacht. Het is 3:00.
1: In Spanje, ten zuiden van de hoofdstad Madrid, is het aantal evacuaties door de aanhoudende bosbranden al opgelopen tot meer dan 3500. Eergisteren moesten verschillende dorpen al hals over kop worden ontruimd omdat het vuur onvoorspelbaar blijft uitbreiden. In de ruime regio rond Madrid is al 32.000 hectare natuurgebied volledig in de as gelegd door de extreme combinatie van hitte, droogte en felle wind. In Oekraïne eist de ontslagen defensieminister Fedorov zijn post op nadat 1000 burgers massaal op straat kwamen om tegen zijn vertrek te protesteren. Fedorov werd volgens Oekraïnse media aan de kant geschoven na een bittere machtsstrijd met de legerleiding. Hoewel de president hem sindsdien meerdere alternatieve topfuncties binnen de overheid aanbood, weigert Fedorov die resoluut. Hij benadrukt dat hij uitsluitend als minister van Defensie wil terugkeren. Ja, en dat brengt Zelensky min of meer in een lastig parket. Bij een val met een quad van een klif in Marokko is een Belgisch tienermeisje om het leven gekomen. Dat meldde Marokkaanse media. Een Belgische jongen die ook op de quad zat is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje heeft de val niet overleefd. De jongen werd dus met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. RSC Anderlecht is er in de voorronde van de Europa League niet in geslaagd om de heenmatch te winnen tegen het Zweedse Ammerby. Paars-wit sleepte in Zweden een 1-1 gelijk spel uit de brand nadat de Brusselaars al na 11 minuten spelen met een man minder kwamen te staan na een vroege rode kaart. Volgende week donderdag volgt de beslissende terugwedstrijd in het Lottopark. In de ronde van Frankrijk maakt het peloton zich op voor een loodzwaar slotweekend in de bergen met het oog op de finish aanstaande zondag. De renners krijgen vandaag en morgen nog 2 loodzware Alpenritten voor de kiezen die het algemeen klassement definitief in de plooi zullen leggen. Onze landgenoot Remco Evenepoel hoopt daarin zijn knappe tweede plaats te kunnen blijven verdedigen. De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Zomerse muziek? Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de grote Hulstraat in Tielt vlakbij het VTI moest de brandweer tussenkomen bij een brandje op een ongewone plek. Een voorbijganger sloeg dinsdagavond alarm nadat rook ontsnapte uit een rioolputje. Met wat bluswater was de situatie snel onder controle. Vermoed wordt dat er in het rioolputje wat kurkdroog afval lag en iemand daar bewust of onbewust een smeurende sigaret in gooide. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeenten schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Deinze. Op vandaag is zwemmen in open water in Vlaanderen verboden, tenzij anders aangegeven. Vanaf juni volgend jaar geldt net het omgekeerde. Bij open water zwemmen in Deinze denk je meteen aan de oude leienarmen in Astenen, Grammelen en aan het Martinuspark. Tot op heden is zwemmen in open water enkel toegelaten aan Vosselarenput in Astenen. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De stad Waregem werkt samen met het regionaal landschap Leie en Schelde aan een grondige herinrichting van de speelzone aan Oostpoort. Na de buurtbabbel in september 2025 werd een plan opgemaakt. Rond de bestaande pannakooi komt een aantrekkelijke ontmoetingsplek met onder meer een petankeveld, pingpongtafel, picknickplaats, speelheuvel en wilgentunnel. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

just a perfect day. Feed animals in the zoo.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oostwest.
1: In Spanje, ten zuiden van de hoofdstad Madrid, is het aantal evacuaties door de aanhoudende bosbranden al opgelopen tot meer dan 3500. Eergisteren moesten verschillende dorpen al hals over kop worden ontruimd, omdat het vuur onvoorspelbaar blijft uitbreiden. In de ruime regio rond Madrid is al 32.000 hectare natuurgebied volledig in de as gelegd door de extreme combinatie van hitte, droogte en felle wind. In Oekraïne eist de ontslagen defensieminister Fedorov zijn post op nadat 1000 burgers massaal op straat kwamen om tegen zijn vertrek te protesteren. Fedorov werd volgens Oekraïnse media aan de kant geschoven na een bittere machtsstrijd met de legerleiding. Hoewel de president hem sindsdien meerdere alternatieve topfuncties binnen de overheid aanbood, weigert Fedorov die resoluut. Hij benadrukt dat hij uitsluitend als minister van Defensie wil terugkeren. Ja, en dat brengt Zelensky min of meer in een lastig parket. Bij een val met een quad van een klif in Marokko is een Belgisch tienermeisje om het leven gekomen. Dat meldde Marokkaanse media. Een Belgische jongen die ook op de quad zat, is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje heeft de val niet overleefd. De jongen werd dus met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. RSC Anderlecht is er in de voorronde van de Europa League niet in geslaagd om de heenmatch te winnen tegen het Zweedse Ammerby. Paars-wit sleepte in Zweden een 1-1 gelijk spel uit de brand nadat de Brusselaars al na 11 minuten spelen met een man minder kwamen te staan na een vroege rode kaart. Volgende week donderdag volgt de beslissende terugwedstrijd in het Lottopark. In de ronde van Frankrijk maakt het peloton zich op voor een loodzwaar slotweekend in de bergen met het oog op de finish aanstaande zondag. De renners krijgen vandaag en morgen nog twee loodzware Alpenritten voor de kiezen die het algemeen klassement definitief in de plooi zullen leggen. Onze landgenoot Remco Evenepoel hoopt daarin zijn knappe tweede plaats te kunnen blijven verdedigen. Radio De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
2: De nacht van Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse kleine portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 24 juli 2013 crashte een hoge snelheidstrein tegen de muur in Santiago de Compostela. De machinist was aan het telefoneren om te weten welk perron het best werd gebruikt om het uitstappen van gezinnen met kinderen te vergemakkelijken. Nog net voor de bocht activeerde de machinist de noodrem, maar door de middelpuntvliedende kracht vliegt de trein uit de bocht en raakt een betonnen muur. Op 4 kilometer van het station van Santiago de Compostela crashte de hoge snelheidstrein aan 179 km per uur, waar slechts 80 was toegelaten. 85 van de 222 mensen op de trein kwamen om het leven. De Menepoort in Ieper wordt in 1927 ingehuldigd. Het was een grote plechtigheid in aanwezigheid van koning Albert I. De last post werd er geblazen. Zoals bekend is de Menepoort een herdenkingsmonument voor de Britse gesneuvelden. Lance Armstrong won vandaag in 2005 voor de zevende en de laatste keer de Ronde van Frankrijk. 7 jaar later in 2012 maakte hij bekend doping te hebben gebruikt. Hierop besloot de UCI om hem te schrappen in de lijst van de toerwinnaars. De toerdirecteur besloot eveneens om geen nieuwe winnaar aan te wijzen. Met andere woorden, 7 rondes van Frankrijk hebben geen winnaar. In 2010 vallen 21 doden bij de start van het dansfestival Love Parade in het Duitse Duisburg. Er waren meer dan 600 gewonden. De oorzaak was een te kleine festivalweide en een te smalle doorgang naar het terrein via een tunnel. Toen het terrein volzet was, sloot de politie de toegang tot het terrein af, maar de uitgang van het terrein was dezelfde als de ingang. Duizenden festivalhangers zaten dus vast. Ze konden niet op het terrein, maar er ook niet meer af. Voor en in de tunnel stierven 15 mensen, 6 stierven later. Allemaal waren ze gestikt door een gebroken borstkas door samendrukking. Niemand van de organisatie werd veroordeeld. 24 juli is de sterfdag van komiek en acteur Peter Sellers in 1980. Hij werd bekend als Inspector Clouseau in de Pink Panther films. Leuk om weten is dat hij de eerste man was op de cover van Playboy. In het aprilnummer van 1964 was dat. In dat jaar trouwde hij ook met de Zweedse Bond girl Britt Eklund. Hij trouwde 4 keer. Ironisch genoeg ging hij nog een keer scheiden op zijn sterfdag, maar hij overleed die dag aan een hartaanval. Peter Sellers werd 54. 24 juli is ook de sterfdag van Jacob van Artevelde in 1345. Het was een wever die hem met een bijl vermoordde op het binnenplein van zijn huis op de Calandeberg in Gent. Van Artevelde kennen we als leider van de opstandelingen in Gent. In het begin van de 100-jarige oorlog legde Frankrijk een verbod op aan ons land om handel te drijven met Engeland. Van Artevelde verzette zich tegen dit bevel en hervatte de handel in wol met Engeland. Vincent van Gogh schiet zich in de borst in 1890. 2 dagen later overleed hij. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Meer hierover maandag in de nieuwe teletijdmachine. Nog niet weglopen, want ik heb nog mooie muziek voor jou klaar liggen. Zoals dit.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Grote Hulstraat in Tielt vlakbij het VTI moest de brandweer tussenkomen bij een brandje op een ongewone plek. Een voorbijganger sloeg dinsdagavond alarm nadat rook ontsnapte uit een rioolputje. Met wat bluswater was de situatie snel onder controle. Vermoed wordt dat er in het rioolputje wat kurkdroog afval lag en iemand daar bewust of onbewust een smeurende sigaret in gooide. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeenten schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Deinzen. Op vandaag is zwemmen in open water in Vlaanderen verboden, tenzij anders aangegeven. Vanaf juni volgend jaar gaat net het omgekeerde. Bij open water zwemmen in Deinzen denk je meteen aan de oude Leienarmen in Astene, Grammelen en aan het Martinuspark. Tot op heden is zwemmen in open water enkel toegelaten aan Vosselarenput in Astene. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De stad Waregem werkt samen met het regionaal landschap Leien en Schelde aan een grondige herinrichting van de speelzone aan Oostpoort. Na de buurtbabbel in september 2025 werd een plan opgemaakt. Rond de bestaande pannakooi komt een aantrekkelijke ontmoetingsplek met onder meer een petankenveld, pingpongtafel, picknickplaats, speelheuvel en wilgentunnel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In Spanje, ten zuiden van de hoofdstad Madrid, is het aantal evacuaties door de aanhoudende bosbranden al opgelopen tot meer dan 3500. Eergisteren moesten verschillende dorpen al hals over kop worden ontruimd omdat het vuur onvoorspelbaar blijft uitbreiden. In de ruime regio rond Madrid is al 32.000 hectare natuurgebied volledig in de as gelegd door de extreme combinatie van hitte, droogte en felle wind. In Oekraïne eist de ontslagen defensieminister Fedorov zijn post op nadat 1000 burgers massaal op straat kwamen om tegen zijn vertrek te protesteren. Fedorov werd volgens Oekraïnse media aan de kant geschoven na een bittere machtsstrijd met de legerleiding. Hoewel de president hem sindsdien meerdere alternatieve topfuncties binnen de overheid aanbood, weigert Fedorov die resoluut. Hij benadrukt dat hij uitsluitend als minister van Defensie wil terugkeren. Ja, en dat brengt Zelensky min of meer in een lastig parket. Bij een val met een quad van een klif in Marokko is een Belgisch tienermeisje om het leven gekomen. Dat meldde Marokkaanse media. Een Belgische jongen die ook op de quad zat is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje heeft de val niet overleefd. De jongen werd dus met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. RSC Anderlecht is er in de voorronde van de Europa League niet in geslaagd om de heenmatch te winnen tegen het Zweedse Ammerby. Paars-wit sleepte in Zweden een 1-1 gelijk spel uit de brand nadat de Brusselaars al na 11 minuten spelen met een man minder kwamen te staan na een vroege rode kaart. Volgende week donderdag volgt de beslissende terugwedstrijd in het Lottopark. In de ronde van Frankrijk maakt het peloton zich op voor een loodzwaar slotweekend in de bergen met het oog op de finish aanstaande zondag. De renners krijgen vandaag en morgen nog twee loodzware Alpenritten voor de kiezen die het algemeen klassement definitief in de plooi zullen leggen. Onze landgenoot Remco Evenepoel hoopt daarin zijn knappe tweede plaats te kunnen blijven verdedigen. De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
0: De Wakkere Wekker.

light is on.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: In Spanje, ten zuiden van de hoofdstad Madrid, is het aantal evacuaties door de aanhoudende bosbranden al opgelopen tot meer dan 3500. Eergisteren moesten verschillende dorpen al hals over kop worden ontruimd omdat het vuur onvoorspelbaar blijft uitbreiden. In de ruime regio rond Madrid is al 32.000 hectare natuurgebied volledig in de as gelegd door de extreme combinatie van hitte, droogte en felle wind. In Oekraïne eist de ontslagen defensieminister Fedorov zijn post op nadat 1000 burgers massaal op straat kwamen om tegen zijn vertrek te protesteren. Fedorov werd volgens Oekraïnse media aan de kant geschoven na een bittere machtsstrijd met de legerleiding. Hoewel de president hem sindsdien meerdere alternatieve topfuncties binnen de overheid aanbood, weigert Fedorov die resoluut. Hij benadrukt dat hij uitsluitend als minister van Defensie wil terugkeren. Ja, en dat brengt Zelensky min of meer in een lastig parket. Bij een val met een quad van een klif in Marokko is een Belgisch tienermeisje om het leven gekomen. Dat meldde Marokkaanse media. Een Belgische jongen die ook op de quad zat is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje heeft de val niet overleefd. De jongen werd dus met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. RSC Anderlecht is er in de voorronde van de Europa League niet in geslaagd om de heenmatch te winnen tegen het Zweedse Ammerby. Paars-wit sleepte in Zweden een 1-1 gelijk spel uit de brand nadat de Brusselaars al na 11 minuten spelen met een man minder kwamen te staan na een vroege rode kaart. Volgende week donderdag volgt de beslissende terugwedstrijd in het Lottopark. In de ronde van Frankrijk maakt het peloton zich op voor een loodzwaar slotweekend in de bergen met het oog op de finish aanstaande zondag. De renners krijgen vandaag en morgen nog twee loodzware Alpenritten voor de kiezen die het algemeen klassement definitief in de plooi zullen leggen. Onze landgenoot Remco Evenepoel hoopt daarin zijn knappe tweede plaats te kunnen blijven verdedigen. De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
1: Radio Oost-West. De wacht.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Ik luister regionaal.
5: Op elk moment.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De hemel klaart helemaal op, we krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop, bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leien. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen.

0: een eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Regionale informatie.
1: En de mooiste muziek.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: In Brussel is liberaal oud-minister Guy van Hengel benoemd tot nieuwe voorzitter van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Dat schrijft de Standaard en het nieuws is bevestigd aan Belga. Van Hengel vervangt vooruitkopstuk Safouane Akremi. Die kwam recent in opspraak na een panoreportage over mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de Anderlechtse Haard. Bij een mesaanval in een bankfiliaal in het Zuid-Duitse Regensburg is één persoon om het leven gekomen. De dader viel het slachtoffer aan met een mes. De politie kon de man oppakken. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Iran heeft opnieuw raketten en drones afgevuurd op Kuwait. Het Kuwaitse leger moest verschillende projectielen afweren en in het hele land klonk het luchtalarm. De aanval volgde op eerdere Iraanse vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbasis in de regio, nadat de Verenigde Staten eerder al Iraanse doelen hadden bestookt. In het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht hun eerste Europese match van het seizoen niet kunnen winnen. Gent bleef in de voorronde van de Conference League steken op een scoreloos gelijkspel tegen het Oekraïense Tcherkassy. Ook Anderlecht raakte niet voorbij het Zweedse Ammerbich, dat werd 1-1. Beide Belgische clubs moeten volgende week vol aan de bak in hun terugwedstrijden. Vandaag een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. Morgen nog warmer met 28 graden, maar zondag slaat het weer even om. Met buien en koelere temperaturen kan best redelijk wat regen vallen.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Once

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
4: Zonnigste muziek, een hele dag lang. Radio Oost-West. Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Informatie op de juiste maat. Radio Oost-West, kom
6: op gezellig. Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema. Olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou. Radio.

0: Tijd voor jouw dagelijkse kleine portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 24 juli 2013 crashte een hoge snelheidstrein tegen een muur in Santiago de Compostela. De machinist was aan het telefoneren om te weten welk perron het best werd gebruikt om het uitstappen van gezinnen met kinderen te vergemakkelijken. Nog net voor de bocht activeerde de machinist de noodrem, maar door de middelpuntvliedende kracht vliegt de trein uit de bocht en raakt een betonnen muur. Op 4 kilometer van het station van Santiago de Compostela crashte de hoge snelheidstrein aan 179 km per uur, waar slechts 80 was toegelaten. 85 van de 222 mensen op de trein kwamen om het leven. De Menepoort in Ieper wordt in 1927 ingehuldigd. Het was een grote plechtigheid in aanwezigheid van koning Albert I. De Last Post werd er geblazen. Zoals bekend is de Menepoort een herdenkingsmonument voor de Britse gesneuvelden. Lance Armstrong won vandaag in 2005 voor de 7e en de laatste keer de Ronde van Frankrijk. 7 jaar later in 2012 maakte hij bekend doping te hebben gebruikt. Hierop besloot de UCI om hem te schrappen in de lijst van de toerwinnaars. De toerdirecteur besloot eveneens om geen nieuwe winnaar aan te wijzen. Met andere woorden, 7 rondes van Frankrijk hebben geen winnaar. In 2010 vallen 21 doden bij de start van het dansfestival Love Parade in het Duitse Duisburg. Er waren meer dan 600 gewonden. De oorzaak was een te kleine festivalweide en een te smalle doorgang naar het terrein via een tunnel. Toen het terrein volzet was, sloot de politie de toegang tot het terrein af, maar de uitgang van het terrein was dezelfde als de ingang. Duizenden festivalhangers zaten dus vast. Ze konden niet op het terrein, maar er ook niet meer af. Voor en in de tunnel stierven 15 mensen, 6 stierven later. Allemaal waren ze gestikt door een gebroken borstkas door samendrukking. Niemand van de organisatie werd veroordeeld. 24 juli is de sterfdag van komiek en acteur Peter Sellers in 1980. Hij werd bekend als Inspector Clouseau in de Pink Panther films. Leuk om weten is dat hij de eerste man was op de cover van Playboy. In het aprilnummer van 1964 was dat. In dat jaar trouwde hij ook met de Zweedse Bondgirl Britt Eklund. Hij trouwde 4 keer. Ironisch genoeg ging hij nog een keer scheiden op zijn sterfdag, maar hij overleed die dag aan een hartaanval. Peter Sellers werd 54. 24 juli is ook de sterfdag van Jacob van Artevelde in 1345. Het was een wever die hem met een bijl vermoordde op het binnenplein van zijn huis op de Kalandenberg in Gent. Van Artevelde kennen we als leider van de opstandelingen in Gent. In het begin van de 100-jarige oorlog legde Frankrijk een verbod op aan ons land om handel te drijven met Engeland. Van Artevelde verzette zich tegen dit bevel en hervatte de handel in wol met Engeland. Vincent van Gogh schiet zich in de borst in 1890. 2 dagen later overleed hij. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Meer hierover maandag in de nieuwe teletijdmachine. Nog niet weglopen, want ik heb nog mooie muziek voor jou klaar liggen. Zoals dit.
1: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: De zonnig

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: In Brussel is liberaal oud-minister Guy van Hengel benoemd tot nieuwe voorzitter van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Dat schrijft de Standaard en het nieuws is bevestigd aan Belga. Van Hengel vervangt vooruitkopstuk Safouane Akremi. Die kwam recent in opspraak na een panoreportage over mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de Anderlechtse Haard. Bij een mesaanval in een bankfiliaal in het Zuid-Duitse Regensburg is één persoon om het leven gekomen. De dader viel het slachtoffer aan met een mes. De politie kon de man oppakken. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Iran heeft opnieuw raketten en drones afgevuurd op Kuwait. Het Kuwaitse leger moest verschillende projectielen afweren en in het hele land klonk het luchtalarm. De aanval volgde op eerdere Iraanse vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbasis in de regio, nadat de Verenigde Staten eerder al Iraanse doelen hadden bestookt. In het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht hun eerste Europese match van het seizoen niet kunnen winnen. Gent bleef in de voorronde van de Conference League steken op een scoreloos gelijkspel tegen het Oekraïense Tcherkassy. Ook Anderlecht raakte niet voorbij het Zweedse Ammerbich, dat werd 1-1. Beide Belgische clubs moeten volgende week vol aan de bak in hun terugwedstrijden. Vandaag een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. Morgen nog warmer met 28 graden, maar zondag slaat het weer even om. Met buien en koelere temperaturen. Er kan best redelijk wat regen vallen.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leien. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van Be Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De hemel klaart helemaal op, we krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop, bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
4: Ik luister regionaal.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikje nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram, dat bevestigt de MIVB. Gebeurde gisteravond. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert verwacht details over het loon in de vacature, blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of indicatie moeten vermelden. 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook Europa. Er zijn een aantal handelsexperten die denken dat Trump geld nodig heeft. De vorige handelstarieven waren vervallen en er komen dus nieuwe in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd, meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine, er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op, die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59 en was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zon en nog enkele graden warmer, 29 graden. Zonnig buien, een graad of 24. En volgende week zijn we vertrokken voor een droge, zeer warme periode met mogelijk een hittegolf.
2: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
3: Oost-West.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt 1 keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Zonnig, maxima tot 26 graden. Morgen zonnig en enkele graden warmer, 29 graden. Zondag buien, graad of 24. Maar volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode met mogelijk een hittegolf.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: De zonnigste muziek.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Tijd voor jouw dagelijkse kleine portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 24 juli 2013 crashte een hoge snelheidstrein tegen een muur in Santiago de Compostela. De machinist was aan het telefoneren om te weten welk perron het best werd gebruikt om het uitstappen van gezinnen met kinderen te vergemakkelijken. Nog net voor de bocht activeerde de machinist de noodrem, maar door de middelpuntvliedende kracht vliegt de trein uit de bocht en raakt een betonnen muur. Op 4 kilometer van het station van Santiago de Compostela crashte de hoge snelheidstrein aan 179 km per uur, waar slechts 80 was toegelaten. 85 van de 222 mensen op de trein kwamen om het leven. De Menepoort in Ieper wordt in 1927 ingehuldigd. Het was een grote plechtigheid in aanwezigheid van koning Albert I. De Last Post werd er geblazen. Zoals bekend is de Menepoort een herdenkingsmonument voor de Britse gesneuvelden. Lance Armstrong won vandaag in 2005 voor de zevende en de laatste keer de Ronde van Frankrijk. 7 jaar later in 2012 maakte hij bekend doping te hebben gebruikt. Hierop besloot de UCI om hem te schrappen in de lijst van de toerwinnaars. De toerdirecteur besloot eveneens om geen nieuwe winnaar aan te wijzen. Met andere woorden, 7 rondes van Frankrijk hebben geen winnaar. In 2010 vallen 21 doden bij de start van het dansfestival Love Parade in het Duitse Duisburg. Er waren meer dan 600 gewonden. De oorzaak was een te kleine festivalweide en een te smalle doorgang naar het terrein via een tunnel. Toen het terrein volzet was, sloot de politie de toegang tot het terrein af, maar de uitgang van het terrein was dezelfde als de ingang. Duizenden festivalhangers zaten dus vast. Ze konden niet op het terrein, maar er ook niet meer af. Voor en in de tunnel stierven 15 mensen, 6 stierven later. Allemaal waren ze gestikt door een gebroken borstkas door samendrukking. Niemand van de organisatie werd veroordeeld. 24 juli is de sterfdag van komiek en acteur Peter Sellers in 1980. Hij werd bekend als Inspector Clouseau in de Pink Panther films. Leuk om weten is dat hij de eerste man was op de cover van Playboy. In het aprilnummer van 1964 was dat. In dat jaar trouwde hij ook met de Zweedse Bond girl Britt Eklund. Hij trouwde 4 keer. Ironisch genoeg ging hij nog een keer scheiden op zijn sterfdag, maar hij overleed die dag aan een hartaanval. Peter Sellers werd 54. 24 juli is ook de sterfdag van Jacob van Artevelde in 1345. Het was een wever die hem met een bijl vermoordde op het binnenplein van zijn huis op de Calandeberg in Gent. Van Artevelde kennen we als leider van de opstandelingen in Gent. In het begin van de 100-jarige oorlog legde Frankrijk een verbod op aan ons land om handel te drijven met Engeland. Van Artevelde verzette zich tegen dit bevel en hervatte de handel in wol met Engeland. Vincent van Gogh schiet zich in de borst in 1890. 2 dagen later overleed hij. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Meer hierover maandag in de nieuwe teletijdmachine. Nog niet weglopen, want ik heb nog mooie muziek voor jou klaar liggen. Zoals dit. Radio Oost-West.
1: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een opsporingsbericht na de zware steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft nu 2 foto's verspreid van de verdachte. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Toren Kaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar en er wordt onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Vorig voetbalseizoen waren er 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Die cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. De 19e etappe in de Tour is gestart. Een korte maar stevige rit met aankomst op de bekende Top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, verklaarde Remco Evenepoel al voor de start. Radio vrij zonnig vanmiddag, 26 graden. Ook morgen zonnig, enkele graden warmer, 29 graden. Zondag buien, een graad of 24. En volgende week zijn we vertrokken voor een droge en zeer warme periode. Met tegen midden van de week mogelijk 32 à 33 graden. En misschien zit er een nieuwe hittegolf in. Daar zit vermoedelijk niet iedereen op te wachten.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
0: Op

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeenten schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We blijven vandaag afwisselend zon en wolken zien. Aangename maxima 25 graden. Morgen gaat het sombere 29 graden. Zondag trekt een actieve regenzone met buien over ons land 24 graden. Maandag zijn we opnieuw vertrokken voor een lange, droge en zeer warme periode. En misschien zit er weer een nieuw hitterecord in.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.

tijd voor jouw dagelijkse kleine portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 24 juli 2013 crashte een hoge snelheidstrein tegen een muur in Santiago de Compostela. De machinist was aan het telefoneren om te weten welk perron het best werd gebruikt om het uitstappen van gezinnen met kinderen te vergemakkelijken. Nog net voor de bocht activeerde de machinist de noodrem, maar door de middelpuntvliedende kracht vliegt de trein uit de bocht en raakt een betonnen muur. Op 4 kilometer van het station van Santiago de Compostela crashte de hoge snelheidstrein aan 179 km per uur, waar slechts 80 was toegelaten. 85 van de 222 mensen op de trein kwamen om het leven. De Menepoort in Ieper wordt in 1927 ingehuldigd. Het was een grote plechtigheid in aanwezigheid van koning Albert I. De Last Post werd er geblazen. Zoals bekend is de Menepoort een herdenkingsmonument voor de Britse gesneuvelden. Lance Armstrong won vandaag in 2005 voor de 7e en de laatste keer de Ronde van Frankrijk. 7 jaar later in 2012 maakte hij bekend doping te hebben gebruikt. Hierop besloot de UCI om hem te schrappen in de lijst van de toerwinnaars. De toerdirecteur besloot eveneens om geen nieuwe winnaar aan te wijzen. Met andere woorden, 7 rondes van Frankrijk hebben geen winnaar. In 2010 vallen 21 doden bij de start van het dansfestival Love Parade in het Duitse Duisburg. Er waren meer dan 600 gewonden. De oorzaak was een te kleine festivalweide en een te smalle doorgang naar het terrein via een tunnel. Toen het terrein volzet was, sloot de politie de toegang tot het terrein af, maar de uitgang van het terrein was dezelfde als de ingang. Duizenden festivalhangers zaten dus vast. Ze konden niet op het terrein, maar er ook niet meer af. Voor en in de tunnel stierven 15 mensen, 6 stierven later. Allemaal waren ze gestikt door een gebroken borstkas door samendrukking. Niemand van de organisatie werd veroordeeld. 24 juli is de sterfdag van komiek en acteur Peter Sellers in 1980. Hij werd bekend als Inspector Clouseau in de Pink Panther films. Leuk om weten is dat hij de eerste man was op de cover van Playboy. In het aprilnummer van 1964 was dat. In dat jaar trouwde hij ook met de Zweedse Bondgirl Britt Eklund. Hij trouwde 4 keer. Ironisch genoeg ging hij nog een keer scheiden op zijn sterfdag, maar hij overleed die dag aan een hartaanval. Peter Sellers werd 54. 24 juli is ook de sterfdag van Jacob van Artevelde in 1345. Het was een wever die hem met een bijl vermoordde op het binnenplein van zijn huis op de Kalandenberg in Gent. Van Artevelde kennen we als leider van de opstandelingen in Gent. In het begin van de 100-jarige oorlog legde Frankrijk een verbod op aan ons land om handel te drijven met Engeland. Van Artevelde verzette zich tegen dit bevel en hervatte de handel in wol met Engeland. Vincent van Gogh schiet zich in de borst in 1890. 2 dagen later overleed hij. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Meer hierover maandag in de nieuwe teletijdmachine. Nog niet weglopen, want ik heb nog mooie muziek voor jou klaar liggen. Zoals...

0: Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be. Regionale informatie
1: en de mooiste muziek.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het is officieel, de Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de voetbalbond weten. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger. Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerpen. Ook de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht Wouter van den Houten is de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers, onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld. Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer samen. Opnieuw, om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen, meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen te weinig middelen om het Brussels gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat is voor de vakbonden niet genoeg. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook een beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen. Daar zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16 vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Het zet die F-16 al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, maxima 27 graden. Morgen zonnige dag 28 graden. Zondag dan buien, een graad of 23. En volgende week zijn we vertrokken voor een droge, zeer warme periode met opnieuw kans op een hittegolf.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West.
2: Wij doen het voor jou.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeenten schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Afwisselend zon en wolken deze namiddag, maxima 27 graden. Morgen zonnige dag 28 graden. Zondag dan buien, een graad of 23. En volgende week zijn we vertrokken voor een droge, zeer warme periode met opnieuw kans op een hittegolf.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: We linken de hits aan elkaar.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. De Franse brandweer krijgt de gigantische bosbranden in de regio rond Bordeaux maar niet onder controle. Inmiddels is al meer dan 40.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Een natuurgebied groter dan de oppervlakte van de stad Parijs is volledig verwoest. President Macron vraagt nu officieel om internationale hulp, terwijl de weermannen hier bij ons waarschuwen dat er door de aanhoudende hitte en droogte voorlopig geen beterschap in zicht is. Ook in Spanje gaat de situatie van kwaad naar erger, daar is de noodtoestand uitgeroepen. De 53-jarige man uit de Kempen die in Spanje de bed and breakfast van zijn ex-partner in brand stak, is door de onderzoeksrechter officieel aangehouden. Spanje vraagt formeel om zijn uitlevering. De man die een contactverbod had wegens intrafamiliaal geweld vluchtte naar de feiten naar ons land en gaf zich uiteindelijk zelf aan bij de politie. Het dossier ligt gevoelig aangezien al 4 andere ex-partners eerder klacht tegen de man indienden, telkens zonder gevolg. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het parquet bevestigt dat het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij verkeert niet in levensgevaar. De schutter kon na de feiten ontkomen en is spoorloos. De lokale politie is een groot onderzoek gestart naar het motief. De overnamedeal rond voetbalclub Royal Antwerp FC is officieel rond. Wouter van den Houten, de voormalige voorzitter van Anderlecht, wordt de nieuwe hoofdaandeelhouder en neemt de club over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens. Van den Houten doet dat samen met een consortium van ondernemers, onder wie ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Zelfs premier De Wever zou achter de schermen persoonlijk hebben onderhandeld om alles te deblokkeren. In de Ronde van Frankrijk heeft geluidsdrager Pogacar zijn machtspositie gecementeerd met een indrukwekkende 5e ritzegen op Alpe d'Huez. De Sloveen verstevigt zijn leidersplaats in het algemeen klassement. De Fransman Lenny Martinez finishte als 2e voor Richard Carapaz. Onze landgenoot Evenepoel kwam als 6e over de streep en doet een uitstekende zaak voor het behoud van zijn 2e plaats in de stand. Het weer tot slot, vanavond en vannacht rustig en licht bewolkt. Zwoele minima rond 17 graden. Morgen een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlotjes klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag nog even een ommekeer met regen en koelere 23 graden. Maar vanaf maandag zijn we vertrokken voor een lange, droge en vooral zeer warme periode.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Tijd voor jouw dagelijkse kleine portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 24 juli 2013 crashte een hoge snelheidstrein tegen een muur in Santiago de Compostela. De machinist was aan het telefoneren om te weten welk perron het best werd gebruikt om het uitstappen van gezinnen met kinderen te vergemakkelijken. Nog net voor de bocht activeerde de machinist de noodrem, maar door de middelpuntvliedende kracht vliegt de trein uit de bocht en raakt een betonnen muur. Op 4 kilometer van het station van Santiago de Compostela crashte de hoge snelheidstrein aan 179 km per uur, waar slechts 80 was toegelaten. 85 van de 222 mensen op de trein kwamen om het leven. De Menepoort in Ieper wordt in 1927 ingehuldigd. Het was een grote plechtigheid in aanwezigheid van koning Albert I. De Last Post werd er geblazen. Zoals bekend is de Menepoort een herdenkingsmonument voor de Britse gesneuvelden. Lance Armstrong won vandaag in 2005 voor de zevende en de laatste keer de Ronde van Frankrijk. 7 jaar later in 2012 maakte hij bekend doping te hebben gebruikt. Hierop besloot de UCI om hem te schrappen in de lijst van de toerwinnaars. De toerdirecteur besloot eveneens om geen nieuwe winnaar aan te wijzen. Met andere woorden, 7 rondes van Frankrijk hebben geen winnaar. In 2010 vallen 21 doden bij de start van het dansfestival Love Parade in het Duitse Duisburg. Er waren meer dan 600 gewonden. De oorzaak was een te kleine festivalweide en een te smalle doorgang naar het terrein via een tunnel. Toen het terrein volzet was, sloot de politie de toegang tot het terrein af, maar de uitgang van het terrein was dezelfde als de ingang. Duizenden festivalhangers zaten dus vast. Ze konden niet op het terrein, maar er ook niet meer af. Voor en in de tunnel stierven 15 mensen. 6 stierven later. Allemaal waren ze gestikt door een gebroken borstkas door samendrukking. Niemand van de organisatie werd veroordeeld. 24 juli is de sterfdag van komiek en acteur Peter Sellers in 1980. Hij werd bekend als Inspector Clouseau in de Pink Panther films. Leuk om weten is dat hij de eerste man was op de cover van Playboy. In het aprilnummer van 1964 was dat. In dat jaar trouwde hij ook met de Zweedse Bond girl Britt Eklund. Hij trouwde 4 keer. Ironisch genoeg ging hij nog een keer scheiden op zijn sterfdag, maar hij overleed die dag aan een hartaanval. Peter Sellers werd 54. 24 juli is ook de sterfdag van Jacob van Artevelde in 1345. Het was een wever die hem met een bijl vermoordde op het binnenplein van zijn huis op de Calandeberg in Gent. Van Artevelde kennen we als leider van de opstandelingen in Gent. In het begin van de 100-jarige oorlog legde Frankrijk een verbod op aan ons land om handel te drijven met Engeland. Van Artevelde verzette zich tegen dit bevel en hervatte de handel in wol met Engeland. Vincent van Gogh schiet zich in de borst in 1890. 2 dagen later overleed hij. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Meer hierover maandag in de nieuwe teletijdmachine. Nog niet weglopen, want ik heb nog mooie muziek voor jou klaar liggen. Zoals dit.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer tot slot, vanavond en vannacht rustig en licht bewolkt. Zwoele minima rond 17 graden. Morgen een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlotjes klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag nog even een ommekeer met regen en koelere 23 graden. Maar vanaf maandag zijn we vertrokken voor een lange, droge en vooral zeer warme periode.
4: De avond van Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Reizigers krijgen de raad om niet naar de regio rond Bordeaux af te reizen. Dat heeft het departement Gironde aangekondigd. Het is er volgens de lokale autoriteiten te gevaarlijk met alle bosbranden. Hoeveel Belgen precies in de regio zijn is niet duidelijk. Maar volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret in de buurt waar de bosbrand is ontstaan. Ze zijn intussen wel veilig. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die jongen raakte zwaar gewond. De Chinese social media app TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen, zegt de Europese Commissie na onderzoek. Op TikTok kunnen minderjarigen zomaar hun profiel openbaar zetten. Volgens Europa zijn ze daarom extra kwetsbaar, onder meer voor cyberpesten. TikTok krijgt nu tijd om te reageren. Als het de Europese regels blijft overtreden, zal het boetes moeten betalen.
0: Radio Flesmeerbericht.
1: Vanavond en vannacht ligt bewolkt bij 17 graden. Morgen zonnige dag 28 graden. Zondag krijgen we even buien en zelfs veel regen op sommige plaatsen, 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en vooral ook zeer warme periode met mogelijk alweer een hittegolf.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leien. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van Be Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht ligt bewolkt bij 17 graden. Morgen zonnige dag 28 graden. Zondag krijgen we even buien en zelfs veel regen op sommige plaatsen, 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en vooral ook zeer warme periode met mogelijk alweer een hittegolf.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

is alles.

0: tijd voor jouw dagelijkse kleine portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 24 juli 2013 crashte een hoge snelheidstrein tegen de muur in Santiago de Compostela. De machinist was aan het telefoneren om te weten welk perron het best werd gebruikt om het uitstappen van gezinnen met kinderen te vergemakkelijken. Nog net voor de bocht activeerde de machinist de noodrem, maar door de middelpuntvliedende kracht vliegt de trein uit de bocht en raakt een betonnen muur. Op 4 kilometer van het station van Santiago de Compostela crashte de hoge snelheidstrein aan 179 km per uur, waar slechts 80 was toegelaten. 85 van de 222 mensen op de trein kwamen om het leven. De Menepoort in Ieper wordt in 1927 ingehuldigd. Het was een grote plechtigheid in aanwezigheid van koning Albert I. De last post werd er geblazen. Zoals bekend is de Menepoort een herdenkingsmonument voor de Britse gesneuvelden. Lance Armstrong won vandaag in 2005 voor de zevende en de laatste keer de Ronde van Frankrijk. 7 jaar later in 2012 maakte hij bekend doping te hebben gebruikt. Hierop besloot de UCI om hem te schrappen in de lijst van de toerwinnaars. De toerdirecteur besloot eveneens om geen nieuwe winnaar aan te wijzen. Met andere woorden, 7 rondes van Frankrijk hebben geen winnaar. In 2010 vallen 21 doden bij de start van het dansfestival Love Parade in het Duitse Duisburg. Er waren meer dan 600 gewonden. De oorzaak was een te kleine festivalweide en een te smalle doorgang naar het terrein via een tunnel. Toen het terrein volzet was, sloot de politie de toegang tot het terrein af, maar de uitgang van het terrein was dezelfde als de ingang. Duizenden festivalhangers zaten dus vast. Ze konden niet op het terrein, maar er ook niet meer af. Voor en in de tunnel stierven 15 mensen, 6 stierven later. Allemaal waren ze gestikt door een gebroken borstkas door samendrukking. Niemand van de organisatie werd veroordeeld. 24 juli is de sterfdag van komiek en acteur Peter Sellers in 1980. Hij werd bekend als Inspector Clouseau in de Pink Panther films. Leuk om weten is dat hij de eerste man was op de cover van Playboy. In het aprilnummer van 1964 was dat. In dat jaar trouwde hij ook met de Zweedse Bondgirl Britt Eklund. Hij trouwde 4 keer. Ironisch genoeg ging hij nog een keer scheiden op zijn sterfdag, maar hij overleed die dag aan een hartaanval. Peter Sellers werd 54. 24 juli is ook de sterfdag van Jacob van Artevelde in 1345. Het was een wever die hem met een bijl vermoordde op het binnenplein van zijn huis op de Kalandenberg in Gent. Van Artevelde kennen we als leider van de opstandelingen in Gent. In het begin van de 100-jarige oorlog legde Frankrijk een verbod op aan ons land om handel te drijven met Engeland. Van Artevelde verzette zich tegen dit bevel en hervatte de handel in wol met Engeland. Vincent van Gogh schiet zich in de borst in 1890. 2 dagen later overleed hij. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Meer hierover maandag in de nieuwe teletijdmachine. Nog niet weglopen, want ik heb nog mooie muziek voor jou klaar liggen. Zoals dit.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van de reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel drugslab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leien. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van Be Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode en zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de hitste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel druglab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien. Koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leien. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.